Nou, zo'n geluk komt zo'n jammer, weet zo'n nakel der hammer. Zou ik raduska, links of rechts?